Bruce kan ik op dit een zang van Boem Osse, hoe je al wel het. Daar wil je lange veel op de Nobelprijs winnaar, waar die is het zo van op een hand, dus dan had ik van de hand. En dan wil ik wat aan het werk. Daar komt wat mooie zang.